0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 93% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Hoewel er een andere meerderheid lijkt te komen, zijn de verschuivingen in procenten maar klein. De rechtspopulistische Zweden-Democraten en de Sociaaldemocraten verliezen een paar procent. Andere partijen winnen een beetje. Gisteren zijn nog eens 4 mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland teruggekeerd naar Nederland. Dat waren er volgens alarmcentrale Eurocross minder dan verwacht om praktische of medische redenen. Zaterdag kwamen er al 17 mensen terug. Vandaag worden 12 mensen gerepatrieerd en morgen nog 3. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland vielen donderdag 5 doden. 10 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Eurocross wil ook hen naar Nederland overbrengen. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman, een veroordeelde pedofiel, is misbruikt. De buurman werd zo zwaar mishandeld dat hij nog altijd kunstmatig in leven wordt gehouden. De dader kreeg een celstraf van 17 jaar, wat in België tot veel discussie leidde. Sympathisanten startten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Van de ingezamelde ton is een deel al gebruikt om rekeningen te betalen en schulden af te lossen. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: vandaag.
1: Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.
2: Is het

0: is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND en de dienst toeslagen overleggen hoe ze onder die wettelijke verplichting uit kunnen komen. Blijkt uit een e-mail die in handen is van Trouw. Ook het UWV is bij het overleg betrokken. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De diensten zeggen dat ze er niets aan kunnen doen dat burgers te lang op een beslissing moeten wachten, omdat ze kampen met veel werk en te weinig personeel. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nipt te worden gewonnen door de centrumlinkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 176 zetels tegen 193 voor de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Polen bereidt zich voor op meer Russische aanvallen, zegt premier Tusk. Gisteren werd bij de Pools-Oekraïnse grens een trein geraakt door een Russische drone. Niemand raakte gewond doordat de inzittenden op tijd konden worden geëvacueerd, dankzij een waarschuwingssysteem. Tusk spreekt van een escalatie die ook het Poolse grondgebied kan raken. Hij zegt dat zijn land overgaat tot een zeer verhoogde staat van paraatheid. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. De 29-jarige Zverev draait al 10 jaar mee in de wereldtop, maar dit is pas zijn tweede Grand Slam-titel. Eerder dit jaar won hij zijn eerste, Roland Garros in Parijs. Het weer. Vannacht overwegend droog met lokaal kans op mist. Minima tussen 8 en 16 graden. Overdag zon met wat stapelwolken en lokaal een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is UnityNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Kokkertienl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen.

0: zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Met 94% van de stemmen geteld staan zij op 176 zetels tegen 173 voor de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Eerder vannacht was het verschil steeds 1 zetel en nu dus 3. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort na het dodelijke ongeluk van vorige week in Miami. Een vrachtvliegtuig schoot toen van de landingsbaan, waarbij 5 mensen op de grond om het leven kwamen. Het gaat om het bedrijf 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Oud-medewerkers waarschuwden voor het ongeluk al dat het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels hield. De hulpdiensten in Amsterdam zijn dit weekend 2 keer uitgerukt om een verwarde man uit de Sloterplas te halen. Zaterdag werd hij voor het eerst door de brandweer uit het water gehaald. En gisteren lag hij opnieuw in het midden van de plas. Duikers haalden de man met een reddingsvlot naar de kant. Hij werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. De Theodor werd uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater in Amsterdam. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: BNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te worden gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze 3 zetels meer dan de centrum-rechtse coalitie van premier Kristersson. Die slaagde erin de immigratie fors te beperken, maar bij deze verkiezingen was dat geen belangrijk thema meer. Amazon heeft de samenwerking met een vrachtluchtvaartmaatschappij opgeschort nadat vorige week in Miami een vrachtvliegtuig van de landingsbaan schoot. Daarbij vielen 5 doden. Het gaat om het bedrijf.

0: 21 Air, dat met 8 toestellen voor Amazon vloog. Volgens oud-medewerkers hield het bedrijf zich niet aan de veiligheidsregels. In België is al bijna een ton ingezameld voor een man die heeft geprobeerd zijn buurman te vermoorden. De 49-jarige man uit Namen zegt dat zijn stiefzoontje door de buurman is misbruikt. Hij schopte de buurman bijna dood en kreeg daarvoor 17 jaar cel. Sympathisanten starten een crowdfunding om het gezin van de man te helpen. Actrice Kea Klaasje-Westro heeft op een gala in Amsterdam de Theodor in ontvangst genomen. Ze kreeg de prijs voor haar hoofdrol in het toneelstuk Fuck Lolita. Ze speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na stelselmatig misbruik. Tennisser Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Eerder dit jaar won Zverev al Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, daarna geregeld zon, maar ook stapelwolken en lokaal kans op een buitje. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

terras. De zon die schijnt voor jou en mij, wat een heerlijke dag. Ben netjes opgevoed, dus ik breng je thuis vannacht. Want ik weet dat je vader op je wacht.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Coral Negens met het NOS Journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer, bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Zweedse parlementsverkiezingen lijken nip te zijn gewonnen door de centrum-linkse oppositiepartijen. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, staan ze op 3 zetels meer dan de centrumrechtse coalitie van premier Kristersson. Centrum-links in Zweden is de afgelopen jaren iets naar rechts opgeschoven, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Ze hebben een deel van het beleid van de rechtse regering overgenomen. En dat is mede door escalatie van bendegeweld in bepaalde migrantenwijken.
1: De laatste stemmen in Zweden worden op dit moment nog geteld. Verschillende overheidsorganisaties werken samen om af te komen van de dwangsommen die ze aan burgers moeten betalen als procedures te lang duren. Onder meer de IND, het UWV en de dienst toeslagen zijn met elkaar in overleg, schrijft Trouw. De dwangsommen werden in 2009 bij wet geregeld. De IND betaalt het meest, dit jaar al bijna 100 miljoen euro. Alexander Zverev heeft de US Open gewonnen. De Duitse tennisser versloeg in de finale in New York de Amerikaan Ben Shelton in 4 sets. Dat Zverev won had hij zelf eerst niet in de gaten, zoals te horen bij Eurosport.
3: Daar is de winst.
4: 5-7,
3: 6-2. Ja, en nu? En nu pas in de gaten. Ik denk, wat is hij nou aan het doen?
1: Het is de tweede Grand Slam titel voor Zverev dit jaar. Hij won eerder het toernooi van Roland Garros in Parijs. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is even de hart van de ANWB. In Zuid-Holland komen mistbanken voor op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Den Hoorn en Knoopend Hoogvliet, 10 kilometer langzaam rijdend verkeer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Marleen Persoon heeft zich aangesloten bij de fractie Pro. Begin juni maakte Persoon bekend dat zij de partij Voorschoten lokaal verliet. Aanleiding was het vertrek van wethouder Hans van der Elst en een andere denkwijze over het besluit om het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de Zilverfabriek. Destijds gaf ze al aan niet te willen stoppen met haar inzet voor de lokale politiek. Nu is bekend dat ze voor Pro in de raad komt. Pro sloot voor de zomer een coalitieakkoord met D66 en de VVD. Bij een botsing tussen twee auto's zijn gistermiddag meerdere mensen gewond geraakt in Leiderdorp. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur op de kruising van de Engelendaal en de Persansnoepweg. Brandweer, politie en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn door het ambulancepersoneel behandeld, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een flinke file op en rond het drukke kruispunt. Tientallen organisaties hebben zich zaterdag gepresenteerd tijdens een vrijwilligersmarkt in het stadhuis van Leiden. De markt was bedoeld om organisaties en mensen die vrijwilligerswerk zoeken met elkaar in contact te brengen. Ruim 50 organisaties waren aanwezig. Volgens organisator Inclusio zijn in Leiden meer dan 300 organisaties op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om sportclubs, scholen, speeltuinen en maatschappelijke organisaties. Tijdens de markt konden ook kandidaten worden voorgedragen voor de Leidse Vrijwilligersprijs. Dat kan online nog tot 1 november. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, mistig of bewolkt, maar dat trekt op. In de loop van de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn. Met vanmiddag een wisselende hoeveelheid bewolking, zon, stapelwolken en droog. In de regio wordt het 21 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 17 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Hoogmade. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Door al denkens met het NOS-journaal. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. Niet alleen vanwege duurdere energie, maar ook door hogere tarieven bij de netbeheerders, volgens toezichthouder ACM. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken, moet er meer worden gebouwd, zegt Netbeheer Nederland.
4: Denk aan hele grote hoogspanningsstations tot aan het trafohuisje bij jou in de straat. Er moeten ook kabels in de grond. En dat betekent natuurlijk dat wij veel geld moeten uitgeven om dat allemaal te doen. En dat vertaalt zich in hogere tarieven voor alle gebruikers van dat net.
3: Gemiddeld huishouden is volgend jaar zo'n 90 euro meer kwijt dan dit jaar. In Zweden lijken de parlementsverkiezingen gewonnen door de centrum-linkse oppositie. Met 94% van de stemmen geteld staan ze op 3 zetels voorsprong. De sociaaldemocraten zijn opnieuw de grootste met ruim 28% van de stemmen, zegt correspondent Rolien Kreton.
5: De sociaaldemocraten die zijn wel teruggelopen, maar zijn nog steeds de grootste partij in Zweden. En dat is mede omdat ze de afgelopen jaren naar rechts zijn opgeschoven op het gebied van migratie en criminaliteit.
3: Vanwege de nek-aan-nek-race kan het nog dagen duren voordat de uitslag definitief is. Rond eilandengroep Vanuatu ten noordoosten van Australië worden nog zeker 30 mensen vermist nadat vrijdag een veerboot was gezonken. Er is zeker 1 dode. 15 van de 47 opvarenden konden uit het water worden gehaald. Waardoor die veerboot zonk is niet duidelijk. Waarschijnlijk speelt het slechte weer een rol.

0: De boot kwam terecht in zwaar weer met harde wind. En ook waren er mogelijk te veel passagiers aan boord. Actrice Kea Klaasje-Questro heeft de Theodore in ontvangst genomen. Ze kreeg de belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor haar hoofdrol in Fuck Lolita van het Zuidelijk Toneel. Questro speelt daarin een meisje dat weer baas over haar eigen lichaam wordt na een periode van seksueel misbruik door een hoogleraar. Het weer, eerst kans op mist, later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. In Zuid-Holland komen mistbanken voor. Er komen ook files voor op de A12 Den Haag richting Utrecht. 5 kilometer bijvoorbeeld tussen Reewijk en Nieuwebrug. Een kwartier vertraging. 10 minuten op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Dordrecht. 11 kilometer file. 5 minuten op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht. 5 kilometer file. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Knoopend Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven. 5 kilometer file. En 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Marleen Persoon heeft zich aangesloten bij de fractie Pro. Begin juni maakte Persoon bekend dat zij de partij Voorschoten lokaal verliet. Aanleiding was het vertrek van wethouder Hans van der Elst en een andere denkwijze over het besluit om het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de Zilverfabriek. Destijds gaf ze al aan niet te willen stoppen met haar inzet voor de lokale politiek. Nu is bekend dat ze voor Pro in de raad komt. Pro sloot voor de zomer een coalitieakkoord met D66 en de VVD. Bij een botsing tussen twee auto's zijn gistermiddag meerdere mensen gewond geraakt in Leiderdorp. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur op de kruising van de Engelendaal en de Persansnoepweg. Brandweer, politie en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn door het ambulancepersoneel behandeld, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een flinke file op en rond het drukke kruispunt. Tientallen organisaties hebben zich zaterdag gepresenteerd tijdens een vrijwilligersmarkt in het stadhuis van Leiden. De markt was bedoeld om organisaties en mensen die vrijwilligerswerk zoeken met elkaar in contact te brengen. Ruim 50 organisaties waren aanwezig. Volgens organisator Inclusio zijn in Leiden meer dan 300 organisaties op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om sportclubs, scholen, speeltuinen en maatschappelijke organisaties. Tijdens de markt konden ook kandidaten worden voorgedragen voor de Leidse Vrijwilligersprijs. Dat kan online nog tot 1 november. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, mistig of bewolkt, maar dat trekt op. In de loop van de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn. Met vanmiddag een wisselende hoeveelheid bewolking, zon, stapelwolken en droog. In de regio wordt het 21 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschie 4 kilometer file. A20 Gouda hoek van Holland, 10 minuten vertraagd bij Knoop de Brekseplein. En 11 Leiden-Bodegraven bij de A12, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Om de problemen met het volle elektriciteitsnet aan te pakken en doordat er meer gebouwd gaat worden, gaan de tarieven voor stroom en gas flink omhoog. Zo verwacht toezichthouder ACM. Voor het onderhoud van leidingen en kabels betaalt een huishouden volgend jaar ongeveer 90 euro meer. Dat bedrag komt bovenop de gestegen prijzen voor stroom en gas. Steeds meer schoolgebouwen in Nederland verkeren in slechte staat. Ze hebben onder meer te maken met vochtproblemen, lekkages en scheuren in het gebouw. In Franeker is een schoolgebouw tijdelijk gesloten vanwege schimmel. En er zijn meer voorbeelden, zegt de PO-raad.
2: We weten bijvoorbeeld dat 60-80% van de schoolgebouwen een onvoldoende binnenklimaat heeft. En dat maar liefst 93% van de gebouwen niet aan alle Arbo-eisen voldoet. Nou, dat geeft wel een indicatie van dat hier echt iets aan de hand is.
1: Volgens de PO-raad is er 1,3 miljard euro nodig om alle schoolgebouwen op te knappen. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kind reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. En ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Polen verhoogt de staat van paraatheid. Dat zei premier Tusk gisteren op een ingelaste persconferentie. Die volgde op een Russische aanval op een passagierstrein dichtbij de Pools-Oekraïnse grens. Polen zet zich schrap, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: Er is nog geen sprake van een nieuw alarmniveau. Rond spoorweginfrastructuur geldt al een van de hoogste niveaus. Maar Tusk zegt wel, we verwachten verdere escalatie steeds dichter bij onze grens. En ja, daar moeten we ons schrap voor zetten.
1: Bij de aanval op de trein gisteren vielen geen slachtoffers. Het weer, het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. En het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt de Nieuwe Meer een kwartier vertraging in 8 kilometer file. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen 3 kilometer file en een kwartier vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda is een ongeluk gebeurd bij Moordrecht. 4 kilometer file geeft ruim 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Marleen Persoon heeft zich aangesloten bij de fractie Pro. Begin juni maakte Persoon bekend dat zij de partij Voorschoten lokaal verliet. Aanleiding was het vertrek van wethouder Hans van der Elst en een andere denkwijze over het besluit om het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de Zilverfabriek. Destijds gaf ze al aan niet te willen stoppen met haar inzet voor de lokale politiek. Nu is bekend dat ze voor Pro in de raad komt. Pro sloot voor de zomer een coalitieakkoord met D66 en de VVD. Bij een botsing tussen twee auto's zijn gistermiddag meerdere mensen gewond geraakt in Leiderdorp. Het ongeluk gebeurde rond 2 uur op de kruising van de Engelendaal en de Persansnoepweg. Brandweer, politie en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn door het ambulancepersoneel behandeld, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een flinke file op en rond het drukke kruispunt. Tientallen organisaties hebben zich zaterdag gepresenteerd tijdens een vrijwilligersmarkt in het stadhuis van Leiden. De markt was bedoeld om organisaties en mensen die vrijwilligerswerk zoeken met elkaar in contact te brengen. Ruim 50 organisaties waren aanwezig. Volgens organisator Inclusio zijn in Leiden meer dan 300 organisaties op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om sportclubs, scholen, speeltuinen en maatschappelijke organisaties. Tijdens de markt konden ook kandidaten worden voorgedragen voor de Leidse Vrijwilligersprijs. Dat kan online nog tot 1 november. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, mistig of bewolkt, maar dat trekt op. In de loop van de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn. Met vanmiddag een wisselende hoeveelheid bewolking, zon, stapelwolken en droog. In de regio wordt het 21 graden.
2: Dit is even de Hart van de ANWB. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda staat 7 kilometer file tussen Knoop, de Brechtseplein en Moordrecht. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier. A20 Gouda hoek van Holland, 5 minuten vertraging bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Dat is de eerste verhoging in 14 jaar, meldt het bedrijf dat de schadevergoedingen namens de winkels int. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die de winkeliers bezig zijn aan het afhandelen van diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die in Polen levenslang kan krijgen. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant terwijl hij aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord op zijn vader. Hij was al enige tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Het kindje reed volgens NH Nieuws op een fiets en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden. Later melden ze alsnog, het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. De auto waarin ze reden is in beslag genomen. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20%, zo verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer per jaar bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Bovendien wordt er meer gebouwd, waarbij ze minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. Het weer. Het kan plaatselijk nog mistig zijn. Later bewolking, afgewisseld door zon. Vooral in het zuiden en zuidwesten kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20, hoek van Holland richting Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Een hele goede morgen. Welkom. Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow op deze maandag 14 september. Ik ben Rudo en we starten vandaag met Ferry de Lid.
0: Je zingt ze mee!
4: Ja, zingt ze mee!
0: Nu

0: R-U-D-O.
1: Op de radio.
2: Met Amar, dankzij jou en Freddy de Lid hoorde je nog met Baco in Monaco. Welkom, het is maandagochtend 14 september. Welkom bij een nieuwe aflevering van De Koffieshow. Nieuwe werkweek is weer van start, dus ben ik ook gezellig bij hier met die koffieshow. Ja, het heet De Koffieshow, maar jij zorgt voor de koffie. Wij voor de lekkerste muziek van eigen bodem. En natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, zometeen hoor je weer een nieuwe nieuwsupdate hier om 10:30. Mark Wonink heeft die update voor je. En verder hoor je lekkere tracks, bijvoorbeeld van Frans Duits en Wolter Kroes straks. En ook een verslag van de markt bij het weekend van Voorschoten afgelopen zaterdag in de Schoolstraat. Dat zometeen, eerst hier Rien de Sponsen en Kom in mijn armen.

0: Walter Kroes samen en Frans Duits met Komt er voor mij dan ook een dag, Jorm, hier in de koffieshow op deze maandagochtend. Het weekend is voorbij, er was weer veel te doen in onze regio afgelopen weekend. Onder andere het weekend van Voorschoten. De Voorschoten Awards die werden daar uitgereikt. Daar kan je meer over vinden op onze website centraalplus.nl. Ook was er voor het eerst een groot jongerenfeest zonder alcohol in het burgemeester Berghoutpark. En op zaterdag was er bijvoorbeeld ook nog een markt. Een grote kunst, cultuur, vrijwilligersorganisatiemarkt in het centrum van het dorp. Ik liep er ook een rondje over en kwam daar een aantal mensen tegen. Onder andere Maaike. Zij is van Voorschoten voor elkaar. Zij stond daar met een kraampje samen met de collega's. Je hoort haar zo meteen. Maar als eerste sprak ik Willemien en zij is van Knarrehof.
1: Knarrehof is een landelijke organisatie die zich bezighoudt met woonvormen voor ouderen. En met name dan de woonvorm om gezamenlijk met elkaar op te trekken vanuit het sociale aspect, van elkaar helpen met elkaar, van gewoon uiteindelijk ook zorgen dat er doorstroming komt in heel veel ouderen die toch een hele grote woning hebben en die zeggen van joh, het zou goed zijn om daarin beweging te maken en op tijd afslag te nemen. Als je het niet meer kunt, dan is het lastig. Dan word je gedwongen ergens heen te gaan. En wij zouden het leuk vinden om met elkaar een woonvorm te creëren waarin mensen samen wonen die nog goed in staat zijn om in de samenleving te participeren.
2: En wat doen jullie dan precies voor Voorschotenaren?
1: Wat we doen voor Voorschotenaren is op dit moment, we zijn betrokken bij een trekkersgroep en we proberen zowel richting politiek als richting woningbouwverenigingen in ieder geval de beweging te creëren om een Knarrehof hier in Voorschoten te krijgen.
2: Ja, en je hebt vandaag een buurvrouw, dat is Maaike van Voorschoten voor elkaar, welzijnsorganisatie hier. Hoe bevalt de markt tot nu toe?
3: Ja, het is heel erg leuk. We zijn vanaf een uurtje of 10 aan het opbouwen en om 11 uur gaan we los. En het wordt steeds drukker, het is heel gezellig, heel gemoedelijk.
2: Wat zie je dat vooral bezoekers van jullie kraam willen weten of horen?
3: Dat kan van alles zijn. Ze willen graag weten ook wat wij doen. Wij bieden vaak individuele begeleiding, maar wij hebben ook een wijk, een buurthuis. En we hebben ook jongerenwerk die we aanbieden, dus dat leggen we allemaal uit. En wat voor activiteiten we ook aanbieden op dit moment is bijvoorbeeld de Week van de Ontmoeting. Dat is 27 september tot 2 oktober. En dat bieden we allemaal, delen we allemaal graag uit, zodat mensen steeds bekender zijn met onze organisatie.
2: Ja, eigenlijk hebben jullie alle twee hetzelfde doel, meer bekendheid genereren voor je organisatie. Je geeft net aan, we willen een Knarrehof in Voorschoten. Ja, wat moet daar allemaal nog voor gebeuren voordat dat dan eenmaal zo is?
1: Kijk, er zijn een aantal elementen. Dat is onder andere gewoon een plek, een plaats waar we een Knarrehof kunnen realiseren. Uiteindelijk, de politiek staan alle lichten op groen. Die staan er ook allemaal achter. Ook landelijk gezien zeggen ze steeds vaker van het is belangrijk. Het is en een locatie en financiën. De belangstelling is enorm. Er staan op dit moment 300 mensen ingeschreven. En we merken gewoon aan onze kraam dat heel veel mensen zeggen, oh wat leuk, het zou goed zijn om op tijd die beweging te maken.
2: Is er een website waar meer informatie te vinden is?
1: Ja, er is sowieso de landelijke website. Dat is knarrehof.nl. Daar kunnen mensen zich ook aanmelden. En daar staat alle informatie. En op het moment dat mensen zich aangemeld hebben, onder andere voor de locatie Voorschoten, worden ze ook op de hoogte gesteld van ontwikkelingen in Voorschoten.
2: En geldt dat ook voor jou, Maaike? Mensen die vandaag niet op deze markt zijn, hoe komen die met jullie in contact?
3: Ja, we hebben verschillende manieren. Je zou op onze website kunnen kijken, voorschotenvoorelkaar.nl. Je kan ook een e-mail sturen, dat is info@voorschotenvoorelkaar.nl. Je zou ook nog gewoon de telefoon kunnen oppakken en kunnen bellen naar ons. Dat is 071-561-9001. En dan tot 12 uur zijn we hartstikke bereikbaar voor mensen.
2: Maar eigenlijk denk ik, als ik jullie zo hoor voor volgend jaar, moet iedereen gewoon gezellig naar deze markt komen, toch?
1: Absoluut, absoluut. En ze gaan melden voor een Knarrehof. En misschien de eerste bouwsteen al.

0: en Chica Chica en Deon Leon met jij in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen. 10:30, tijd voor het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En daarna hoor je onder andere Banner met Beetje Gek en ook Suzanne Veldmeijer. Het was een one-night stand.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Marleen Persoon heeft zich aangesloten bij de fractie Pro. Begin juni maakte Persoon bekend dat zij de partij Voorschoten lokaal verliet. Aanleiding was het vertrek van wethouder Hans van der Elst en een andere denkwijze over het besluit om het nieuwe gemeentehuis te vestigen in de Zilverfabriek. Destijds gaf ze al aan niet te willen stoppen met haar inzet voor de lokale politiek. Nu is bekend dat ze voor Pro in de raad komt. Pro sloot voor de zomer een coalitieakkoord met D66 en de VVD. Bij een botsing tussen twee auto's zijn gistermiddag meerdere mensen gewond geraakt in Leiderdorp. Het ongeluk gebeurde rond 2:00 op de kruising van de Engelendaal en de Persansnoepweg. Brandweer, politie en ambulances kwamen ter plaatse. De slachtoffers zijn door het ambulancepersoneel behandeld, maar hoefden niet naar het ziekenhuis. Door het ongeluk ontstond een flinke file op en rond het drukke kruispunt. Tientallen organisaties hebben zich zaterdag gepresenteerd tijdens een vrijwilligersmarkt in het stadhuis van Leiden. De markt was bedoeld om organisaties en mensen die vrijwilligerswerk zoeken met elkaar in contact te brengen. Ruim 50 organisaties waren aanwezig. Volgens organisator Inclusio zijn in Leiden meer dan 300 organisaties op zoek naar vrijwilligers. Het gaat onder meer om sportclubs, scholen, speeltuinen en maatschappelijke organisaties. Tijdens de markt konden ook kandidaten worden voorgedragen voor de Leidse Vrijwilligersprijs. Dat kan online nog tot 1 november. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer, mistig of bewolkt, maar dat trekt op. In de loop van de dag komt de zon regelmatig tevoorschijn. Met vanmiddag een wisselende hoeveelheid bewolking, zon, stapelwolken en droog. In de regio wordt het 21 graden.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Banner een beetje gek. Het is vandaag 14 september. Dit zijn de bekende jarigen van vandaag. Het is de verjaardag van Andrew James Truff. Hij is Amerikaanse acteur 40 geworden. Adam Lambert is ook jarig. Amerikaanse acteur 42. En het had de verjaardag geweest van Amy Winehouse. Ze overleed op 23 juni 2011. Maar anders had ze vandaag 43 geworden. Anouar Hadouar is ook jarig. Nederlands profvoetballer 44. En Jimmy Bruinings is jarig. Televisiepresentatrice en voor voormalig model 52 geworden. Nederlands actrice Fleur van der Kieft ook jarig, 52. En Kimberly Williams, Amerikaanse actrice, is vandaag 55. Radiopresentator Bert Kranenbarg ook jarig, 61 geworden vandaag. En Marga van Praag, die kennen we nog als oud-journaallezer en voormalig presentatrice. Mooie leeftijd vandaag, ze is 80 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb is ook 80 geworden, is Max Palm. Hij is Nederlands freelance journalist, schaker, columnist, schrijver en programmamaker. Dat zijn de jarigen. Ben je vandaag ook jarig? Van harte gefeliciteerd. Maak er een mooie dag van op deze 14e september. Met zometeen nog het weer, maar eerst een van de twee zomerhits zoals je het aan mij vraagt. Ik kan niet kiezen tussen Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En deze van Justin de Wild. Dit is Cheerio.

een van de zomerhits van dit jaar. Just in the Wild. Cheerio, hoorde je. Het is maandag vandaag. We kijken nog eventjes naar het weer. Er staat een wind vanuit het westen. Die is matig. We krijgen regelmatig opklaring. Maar er is ook nog kans op een buitje. En het wordt zo'n 20 graden. Morgen dan wordt het zonniger. De wind die waait dan uit het zuidwesten. En de temperatuur ligt dan in de Rijnse regio Wassenaar rond de 21 graden. De hele week is het een beetje wisselvallig. Dan weer een buitje, dan weer wat zon. En de temperatuur schommelt rond die 20 graden. Welkom, je luistert naar Unity NL. Met

0: Cindy en Sodomieter maar op. Ja, dat is ook een manier van afscheid nemen natuurlijk. Want de show zit er wel op voor vandaag. Vanmiddag hier de middagshow met Elmar. Deze hele week heeft hij nog artiesten in de studio. Daarna is hij even lekker 2 weken op vakantie. En ben ik bij hem met de middagshow tussen 5 en 6. Dan geen artiesten, maar natuurlijk wel de lekkerste muziek van eigen bodem. Ik wens je voor nu een hele fijne maandag verder. Geniet van je dag. En zo meteen van ons op de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En ik ben er morgen weer om 10 uur met de nieuwe koffieshow. Heb ik nu nog busy voor je samen met Yves Berendsen. Samen doen ze dit seizoen mee aan de beste zangers. En dit is een van de resultaten. We zijn er.
1: Werd wakker.

0: informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo is vanochtend een sprinter van de NS op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. Mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Huishoudens gaan volgend jaar fors meer betalen voor stroom en gas. De prijzen ervan stijgen. Maar bovendien gaan de tarieven bij de netbeheerders voor het onderhoud van kabels en leidingen flink omhoog. Gemiddeld met 20% verwacht toezichthouder ACM. Daardoor betaalt een huishouden zo'n 90 euro meer bovenop de kosten voor gas en elektriciteit. Met het extra geld willen de netbeheerders de problemen met het volle elektriciteitsnet aanpakken. Zo wordt er meer gebouwd en Nederland wil minder afhankelijk willen zijn van fossiele energiebronnen. De Nederlandse politie heeft iemand opgepakt die mogelijk in Polen zijn vader heeft vermoord. Hij was al een tijd op de vlucht. Polen had om zijn uitlevering gevraagd. Het gaat om een Poolse man van 31. Hij is vorige week aangehouden in Dinteloord in Brabant, terwijl hij daar aan het werk was. De Pool wordt verdacht van zware mishandeling en moord. Hij kan in zijn thuisland levenslang krijgen. De schadevergoeding die winkeldieven moeten betalen gaat vanaf vandaag omhoog. Het bedrag stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens het bedrijf dat de schadevergoedingen int, is het de eerste verhoging in 14 jaar. Het bedrag is een tegemoetkoming voor de tijd die winkeliers kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal. Ook moet het bedrag dieven afschrikken. Er zijn twee verdachten opgepakt na de aanrijding van een kind gisteravond in Haarlem. Volgens NH Nieuws was het kindje aan het fietsen toen ze werd aangereden. Na de aanrijding is de bestuurder doorgereden, maar later meldde hij zich alsnog. Het is een man van 21 uit Haarlem. Ook de bijrijder van 22 is opgepakt. Het weer, zonnig met af en toe wat bewolking. Vooral in het zuiden en zuidwesten is er kans op wat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is er van de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij European. Eerste

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek aan de Vrijheidslaan in Leiden, waar vorige week de 8-jarige Alex werd aangereden, hebben voorbijgangers bloemen en knuffels gelegd. Het jonge slachtoffertje raakte zwaar gewond en overleed later aan de gevolgen van het ongeluk. Bij zijn voetbalclub UVS is afgelopen weekend voorafgaand aan de wedstrijden 1 minuut stilte in acht genomen. Ook speelde het eerste elftal met zwarte rouwbanden om. Netbeheerder Liander heeft gisteren een gaslek gedicht op een bouwterrein aan de Burghavelaan in Leiden. Bewoners roken een gaslucht in hun achtertuin in de Oppenheimstraat en belden de brandweer. Ter plaatse werd inderdaad gas gemeten, maar dus niet in de tuin, maar om de hoek op een bouwterrein. Liander kwam ter plaatse en heeft het lek gerepareerd. En de gemeente Zoeterwoude is door de minister van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst. Zoeterwoude voldoet niet aan de taakstelling binnen de spreidingswet. Ze vangen namelijk geen asielzoekers op, terwijl ze er eigenlijk 64 op zouden moeten vangen. De gemeente laat weten de spreidingswet serieus te nemen, maar geen geschikte plek te hebben. Het actieve toezicht betekent dat het ministerie Zoeterwoude in de gaten houdt en wil weten waar de knelpunten liggen en hoe en per wanneer ze deze op gaan lossen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar droog. En de temperatuur loopt vandaag op tot 21 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. In Ermelo in Gelderland is vanochtend een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen, mogelijk zijn er enkele gewonden. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er zeker tot 6 uur vanmiddag geen treinen tussen Amersfoort en Zwolle. De Belgische provincie Oost-Vlaanderen heeft een docente ontslagen omdat ze weigert les te geven zonder hoofddoek. Dat melden Belgische media. Sinds september 2024 geldt er in de provincie voor alle scholen een verbod op zichtbare religieuze tekens. Maar de lerares vraagt zich af of de werkgever de persoonlijke vrijheid mag beperken. Ze begon 2 jaar eerder, kreeg in 2024 een vast contract en een paar maanden later startte een tuchtprocedure vanwege haar hoofddoek. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen haar ontslag. Voormalig Tweede Kamerlid Tara Singh Varma is overleden. Van 1994 tot 2001 was ze politica voor GroenLinks. In die tijd zat ze in de enquêtecommissie die de Bijlmerramp onderzocht. In 2001 raakte Singh Varma in opspraak. Ze was toen afwezig omdat ze zei dat ze een terminale ziekte leed. Later kwam aan het licht dat ze helemaal niet terminaal was, maar psychische problemen had. Partijleider Rozemuller zei toen dat hij zich belazerd voelde. Later bood Singh Varma excuses aan en zei ze dat ze in een waanwereld had geleefd. Tara Singh Varma werd 78 jaar. Twee frietbakkers in Brabant krijgen een Oekraïense onderscheiding voor een uitzonderlijke humanitaire hulp aan Oekraïne. Kort na de Russische invasie 4 jaar geleden zijn ze met hun mobiele frietcar naar de grens gereden. En hebben ze daar sindsdien honderdduizenden porties friet en snacks uitgedeeld. Ook hebben ze een opvang gebouwd aan de grens. De frietbakkers krijgen zondag hun onderscheiding. Het weer, zon en wolken bij een graad of 20. In het zuiden een enkele bui. Morgen zonnig met 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek aan de Vrijheidslaan in Leiden, waar vorige week de 8-jarige Alex werd aangereden, hebben voorbijgangers bloemen en knuffels gelegd. Het jonge slachtoffertje raakte zwaar gewond en overleed later aan de gevolgen van het ongeluk. Bij zijn voetbalclub UVS is afgelopen weekend voorafgaand aan de wedstrijden 1 minuut stilte in acht genomen. Ook speelde het eerste elftal met zwarte rouwbanden om. Netbeheerder Liander heeft gisteren een gaslek gedicht op een bouwterrein aan de Burghavelaan in Leiden. Bewoners roken een gaslucht in hun achtertuin in de Oppenheimstraat en belden de brandweer. Ter plaatse werd inderdaad gas gemeten, maar dus niet in de tuin, maar om de hoek op een bouwterrein. Liander kwam ter plaatse en heeft het lek gerepareerd. En de gemeente Zoeterwoude is door de minister van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst. Zoeterwoude voldoet niet aan de taakstelling binnen de spreidingswet. Ze vangen namelijk geen asielzoekers op, terwijl ze er eigenlijk 64 op zouden moeten vangen. De gemeente laat weten de spreidingswet serieus te nemen, maar geen geschikte plek te hebben. Het actieve toezicht betekent dat het ministerie Zoeterwoude in de gaten houdt en wil weten waar de knelpunten liggen en hoe en per wanneer ze deze op gaan lossen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar droog. En de temperatuur loopt vandaag op tot 21 graden.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL op DAB+. Rotterdam en Gouda. Je zingt ze mee. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Tegen de Nederlandse chauffeur van de bus die donderdag verongelukte in Zwitserland is een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Er wordt onder meer onderzocht of de chauffeur uit Gelderland schuldig is aan meervoudige moord en het veroorzaken van lichamelijk letsel door nalatigheid. Dat is een standaard procedure na een groot incident. Bij het ongeluk met een OAT-bus kwamen 5 mensen om het leven. 10 passagiers liggen nog in het ziekenhuis. Dit weekend zijn 17 mensen teruggekomen naar Nederland en vandaag en morgen volgen andere reizigers. In Ermelo op de Veluwe is een NS-sprinter op een vrachtwagen gebotst. In de trein zaten 150 mensen. 2 van hen raakten gewond, net als de chauffeur van de vrachtwagen. De ravage is groot. Het ongeluk gebeurde op het traject van Putten naar Ermelo. De vrachtwagen waar de trein tegenaan reed vervoerde betonblokken. Door het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. De NS heeft stopbussen ingezet. Een Belgische docente die weigert zonder hoofddoek les te geven is door de provincie Oost-Vlaanderen ontslagen. In de provincie geldt sinds 2 jaar een verbod op zichtbare religieuze tekens, maar de vrouw voelt zich daardoor beperkt in haar persoonlijke vrijheid. De Socialistische Vakbond wil in beroep tegen het ontslag. Het weer, wolkenvelden en zonnige periode. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat regen. Het wordt 20 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek aan de Vrijheidslaan in Leiden, waar vorige week de 8-jarige Alex werd aangereden, hebben voorbijgangers bloemen en knuffels gelegd. Het jonge slachtoffertje raakte zwaar gewond en overleed later aan de gevolgen van het ongeluk. Bij zijn voetbalclub UVS is afgelopen weekend voorafgaand aan de wedstrijden 1 minuut stilte in acht genomen. Ook speelde het eerste elftal met zwarte rouwbanden om. Netbeheerder Liander heeft gisteren een gaslek gedicht op een bouwterrein aan de Burghavelaan in Leiden. Bewoners roken een gaslucht in hun achtertuin in de Oppenheimstraat en belden de brandweer. Ter plaatse werd inderdaad gas gemeten, maar dus niet in de tuin, maar om de hoek op een bouwterrein. Liander kwam ter plaatse en heeft het lek gerepareerd. En de gemeente Zoeterwoude is door de minister van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst. Zoeterwoude voldoet niet aan de taakstelling binnen de spreidingswet. Ze vangen namelijk geen asielzoekers op, terwijl ze er eigenlijk 64 op zouden moeten vangen. De gemeente laat weten de spreidingswet serieus te nemen, maar geen geschikte plek te hebben. Het actieve toezicht betekent dat het ministerie Zoeterwoude in de gaten houdt en wil weten waar de knelpunten liggen en hoe en per wanneer ze deze op gaan lossen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar droog. En de temperatuur loopt vandaag op tot 21 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL op DAB+. Alfa aan de Rijn, Woerden en Bodegraven. Je zingt ze mee.
1: Met jou wil ik lepeltje, lepeltje, lepeltje, lepeltje.

0: jij.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Dat is de inzet van de bond bij de cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist de inflatie boven gemiddeld is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over kunstmatige intelligentie. En de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en de werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat de vakbond CNV inzet op 3-5,5% loonsverhoging. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massazaaddonor in een brief aan de ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan 122 die hij eerder bekend had gemaakt. Simon verklaarde dat hij geen sperma meer doneert. De stichting, die namens 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij nooit meer zal doneren. Schoonmakers staken deze week op Schiphol, stations en andere werkplekken in Nederland, zo kondigt de FNV aan. Daarmee protesteren ze tegen een cao die vakbond CNV en werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland hebben afgesproken. Ook een aantal universiteiten en hogescholen, daar wordt het werk door schoonmakers neergelegd. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Vanavond en vannacht blijft het op een enkele bui na droog. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein is je tijdsverlies 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Op de plek aan de Vrijheidslaan in Leiden, waar vorige week de 8-jarige Alex werd aangereden, hebben voorbijgangers bloemen en knuffels gelegd. Het jonge slachtoffertje raakte zwaargewond en overleed later aan de gevolgen van het ongeluk. Bij zijn voetbalclub UVS is afgelopen weekend voorafgaand aan de wedstrijden 1 minuut stilte in acht genomen. Ook speelde het eerste elftal met zwarte rouwbanden om. Netbeheerder Liander heeft gisteren een gaslek gedicht op een bouwterrein aan de Burghavelaan in Leiden. Bewoners roken een gaslucht in hun achtertuin in de Oppenheimstraat en belden de brandweer. Ter plaatse werd inderdaad gas gemeten, maar dus niet in de tuin, maar om de hoek op een bouwterrein. Liander kwam ter plaatse en heeft het lek gerepareerd. En de gemeente Zoeterwoude is door de minister van Asiel en Migratie onder actief toezicht geplaatst. Zoeterwoude voldoet niet aan de taakstelling binnen de spreidingswet. Ze vangen namelijk geen asielzoekers op, terwijl ze er eigenlijk 64 op zouden moeten vangen. De gemeente laat weten de spreidingswet serieus te nemen, maar geen geschikte plek te hebben. Het actieve toezicht betekent dat het ministerie Zoeterwoude in de gaten houdt en wil weten waar de knelpunten liggen en hoe en per wanneer ze deze op gaan lossen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag bewolkt, maar droog. En de temperatuur loopt vandaag op tot 21 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment wordt er 1 file gemeld met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam. 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorot Bouters met het NOS Journaal. Stichting Donorkind stelt massazaaddonor Simon aansprakelijk voor de schade die hij heeft veroorzaakt. De Nederlander verwekte bijna 200 kinderen. In Nieuwsuur was 2 weken geleden te zien dat de massadonor in een brief aan ouders beweerde minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Veel meer dan de 121 die eerder bekend waren. Simon verklaarde dat hij nu geen sperma meer doneert. De stichting, die namens ruim 30 ouders spreekt, wil eerst een gesprek, zodat hij inderdaad nooit meer zal doneren. En ook wil Donorkind dat Simon een schadevergoeding betaalt aan de ouders. Bij een botsing met 3 voertuigen zijn in Zuid-Afrika 21 mensen om het leven gekomen. Ook zouden inzittenden zwaar gewond zijn geraakt. Het ongeluk gebeurde gisteravond in de provincie West-Kaap. 2 busjes en 1/3 voertuig botsten op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. De autoriteiten in Zuid-Afrika sluiten niet uit dat het dodental nog verder oploopt. Vakbond FNV eist 5,5% meer loon, inclusief automatische prijscompensatie. Ook wil de bond eenmalig €80 per maand. Dat is de inzet van de bond bij cao-onderhandelingen. De eis is hoger dan de inflatie, omdat juist die inflatie boven gemiddeld hoog is en de arbeidsproductiviteit hoog. De vakbond komt elk jaar de dag voor Prinsjesdag met hun eis. Verder wil FNV zeggenschap voor medewerkers over de toepassing van kunstmatige intelligentie en de bezuinigingen op arbeidsongeschiktheid en werkloosheidsuitkeringen moeten van tafel. Vrijdag werd al bekend dat vakbond CNV inzet op 3 tot 5,5% loonsverhoging en een hogere reiskostenvergoeding. Bij de botsing tussen een trein en een vrachtwagen vanmorgen bij Ermelo zijn 3 mensen gewond geraakt. Het gaat om 2 inzittenden van de trein en een vrachtwagenchauffeur. Vanwege het ongeluk rijden er vandaag geen treinen meer tussen Amersfoort en Zwolle. Het weer, wolkenvelden en zonnige perioden. Vanuit het zuiden meer bewolking. Daaruit valt zo nu en dan een spat motregen. Het is 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 uit Den Haag, Rotterdam bij de Benelux-tunnel 11 kilometer file, klein kwartiertje vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij European.
1: Is

0: Sport.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. In zwembad Haasbroek in Zoeterwoude is gisteren het zwemseizoen traditioneel afgesloten. Dat gebeurde met een hondenplons. Op de laatste dag van het zwemseizoen mogen alle viervoeters van Zoeterwoude en omstreken met hun baasje mee het water in. Een traditie die inmiddels kan rekenen op een flinke groep hondeneigenaren die samen met hun dier een laatste duik in het water nemen om het seizoen af te sluiten. In de Leidse Merenwijk is zaterdag een groot wijkfeest. Alle bewoners zijn in de middag welkom in de speeltuin aan het Valkenpad. Daar is live muziek, hapjes uit verschillende windstreken en vooral speelplezier voor de kinderen. Ook wethouder Abdelhak Djermoumi, die zelf in de wijk woont, is aanwezig. Dit allemaal om te vieren dat de Merenwijk 55 jaar oud geworden is. En inwoners van Leiderdorp die kunnen zaterdag weer terecht bij het inloopspreekuur van het CDA. De lokale fractie gaat iedereen met vragen, ideeën of klachten te woord staan. Raadsleden doen hun best om alle vragen te beantwoorden of kwesties mee te nemen naar de gemeenteraadsvergadering. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Ook morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. 10 minuten vertraging bij knooppunt Ridderkerk. En ook 10 minuten vertraging als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. Bij Nieuwekerk aan den IJssel kom je in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Budgetbroodjes. Op de werkvloer, vergaderingen, meetings of de dagelijkse lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
2: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen om het leven gekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook niet duidelijk is hoe het vliegtuigje kon neerstorten. In de buurt is een klein vliegveld, maar daar stonden vandaag geen landingen gepland. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Bij die aanvallen raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau, die vlak voor de grensovergang tussen Oekraïne en Polen reed. Niemand raakte gewond. Maar volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. De politie heeft vannacht een man van 19 uit Delft aangehouden. Die wordt verdacht van aanranding, mishandeling en poging tot zware mishandeling. Hij werd opgepakt omdat hij aan het signalement voldoet. Afgelopen weekend werd een vrouw in Den Hoorn bij Delft van haar fiets geslagen. De man

0: media. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. Vanavond en vannacht blijft het zo goed als droog en de temperatuur daalt naar 15 tot 18 graden. Morgen zon en warmer met 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 50 kilometer file in onze regio. Een aantal files staan al wat langer. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk, Plaspoel, Polder. 10 minuten vertraging bij Delft als je over de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam rijdt. Dan naar de A16, Rotterdam-Breda. 10 minuten vertraging bij Dordrecht Centrum. En op de A20 rijden langzaam vanuit Gouda naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Rotterdam-Deelshaven over 5 kilometer. Ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. In zwembad Haasbroek in Zoeterwoude is gisteren het zwemseizoen traditioneel afgesloten. Dat gebeurde met een hondenplons. Op de laatste dag van het zwemseizoen mogen alle viervoeters van Zoeterwoude en omstreken met hun baasje mee het water in. Een traditie die inmiddels kan rekenen op een flinke groep hondeneigenaren die samen met hun dier een laatste duik in het water nemen om het seizoen af te sluiten. In de Leidse Merenwijk is zaterdag een groot wijkfeest. Alle bewoners zijn in de middag welkom in de speeltuin aan het Valkenpad. Daar is live muziek, hapjes uit verschillende windstreken en vooral speelplezier voor de kinderen. Ook wethouder Abdelhak Djermoumi, die zelf in de wijk woont, is aanwezig. Dit allemaal om te vieren dat de Merenwijk 55 jaar oud geworden is. En inwoners van Leiderdorp die kunnen zaterdag weer terecht bij het inloopspreekuur van het CDA. De lokale fractie gaat iedereen met vragen, ideeën of klachten te woord staan. Raadsleden doen hun best om alle vragen te beantwoorden of kwesties mee te nemen naar de gemeenteraadsvergadering. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Ook morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Hoflied 10 minuten. 20 minuten op de A4 als je vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij knooppunt Ketelplein kom je in de file. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd bij de Rottermeerentunnel. 7 kilometer file en een half uur vertraging daardoor dat de linkerrijstrook dicht is. En 10 minuten vertraging bij Rotterdam-Delfshaven als je over de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is vanochtend een klein vliegtuig neergestort, net over de grens bij Roermond. Het privétoestel was opgestegen in Hilversum. Volgens Duitse media zijn er 3 mensen omgekomen. Of het Nederlanders zijn, is onduidelijk. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Uit vluchtgegevens zou blijken dat het vliegtuigje vlak voor de crash wat scherpe bochten maakte en steeds van hoogte wisselde. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne van dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Volgens Rutte laten de aanvallen zien hoe wanhopig Poetin aan het worden is. Een man van 79 uit Veen in Brabant is ook in hoger beroep veroordeeld voor het misbruiken van zijn 2 kleinzoons. Hij krijgt 4 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat is 1 jaar meer dan een rechtbank hem eerder had opgelegd. De man zou misbruik hebben gemaakt van de afhankelijkheid van de tweeling met een licht verstandelijke beperking. Ze werden op hun 17e uit huis geplaatst en brachten de weekenden door bij hun opa. De man zegt dat hij de jongens niet heeft gedwongen tot seks, maar het hof zegt van wel. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten blijken helemaal door kunstmatige intelligentie te zijn gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Dan het weer, zon en wolken. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. De temperatuur daalt dan naar een graad of 16. Morgen veel zon. Het wordt warmer dan vandaag. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 75 kilometer file op de wegen in onze regio. Zo heb je een kwartiertje vertraging als je over de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam rijdt. Bij Den Haag-Zuid kom je in 12 kilometer file. Op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. 10 minuten vertraging voor knooppunt Terbrechtseplein. En 10 minuutjes extra bij Capelle aan den IJssel als je over de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt. Komt daar een 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Maandagmiddag, het is 14 september. Even na 5, dat betekent einde van de werkdag. En in de studio Mike Riva en nu Robert Pater.

0: later en ik zou het zo weer overdoen. Die hoorde je bij Unity NL. Het is de middagshow. Maandag, dat betekent de eerste werkdag van de nieuwe werkweek. Die zit er bijna op. Bij mij in de studio is Mike Riva. Mike, heb jij een lekker weekend gehad? Met optredens of zeg je? Nee, een weekend met gewoon leuke dingen.
1: Ja, nee, eigenlijk een weekendje gewoon met optredens en leuke dingen, allebei.
0: Ja, ik hoorde iets van een tonijnfeestje.
1: Ja, zo'n tuna-event. Ja, heb ik gekregen van mijn broer voor mijn verjaardag. Ja,
0: moet je me even uitleggen, wat gebeurt er dan precies op zo'n tuna-event?
1: Ja, dan leggen ze eigenlijk gewoon alles uit over de vis, over de tonijn. En hoe dat ze hem dan fileren en welk stukje waar zit. En het belangrijkste is gewoon dat het gewoon super lekker was.
0: Ja, ik wou net zeggen, is het dan alleen maar uitleggen of mag je het ook proeven in echt allerlei gradaties?
1: Ja, nee, ook inderdaad proeven in allerlei gradaties. Ook echt gewoon van de vis zelf, zeg maar. Dus gewoon met de lepel ervan afschrapen en proeven. Echt verse kan niet, zeg maar.
0: Lekker!
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, het is even na vijven, dus ik kan me voorstellen, inclusief ik mijzelf, daar word je best wel een beetje jaloers van.
1: Ja, dat snap ik. Het is ook echt een aanrader.
0: En qua boekingen ook nog op het podium gestaan de afgelopen dagen?
1: Ja, twee feestjes gehad op zaterdag en die gingen eigenlijk weer supergoed, weer hartstikke gezellig. Ja.
0: Merk je dan inmiddels ook, het repertoire wordt meer, dat jouw naam groter wordt, dat er meer boekingen komen, dat het ook groter wordt waar je staat, de events?
1: Ja, zeker. Ik merk het wel inderdaad. Ook vooral wat ik al zei, dat ik nog niet bij een boekingskantoor zit of bij een label, dat ik het eigenlijk toch best wel heel druk heb. Ja. Ja. Ja, ik vind het wel leuk om te zien dat toch wel. Want het is nou eigenlijk gewoon vooral gunning natuurlijk. En op het moment heb ik die in ieder geval wel te pakken. Dus dat is wel super fijn.
0: En zeg jij, dat is wel een wens van mij om bij een label te zitten en misschien een management om je heen? Of zolang het nog kan, doe je het gewoon zelf?
1: Nou ja, zolang het nog kan, dan doen we het gewoon zelf. En we doen het met z'n allen in principe bij ons thuis. En net wat je zegt, als het track echt een keer nodig is, dan ga ik echt wel naar een label. Maar tot nu toe kan het nog zelf dus.
0: Want de drijvende krachten, dat is niet alleen jijzelf. Eigenlijk de hele familie die werkt mee, toch?
1: Ja, eigenlijk wel. Bij ons, ik krijg steun van iedereen. En iedereen helpt ook inderdaad mee. Dus als ik vragen heb of iets anders of boekingen, dat doet mijn moeder dan. En zulke soort dingen. Mijn vriendinnen doen de socials. We hebben eigenlijk gewoon een mooie club zo.
0: Ja, en hoe is het dan met de fans? Want ik kan me nog herinneren, 2 jaar geleden heb jij een keer gestaan bij Unity NL on tour. En toen had jij een soort van complete fanbus meegenomen met allemaal sjaaltjes en dingetjes. Ja. Is dat inmiddels uitgebreid?
1: Ja, die is wel aardig uitgebreid. Ja. De sjaaltjes die gaan er ook doorheen als warme broodjes. Dus dat gaat goed. Er zijn veel mensen die erbij aansluiten. Dus het wordt, de club wordt groter. Ja.
0: Lekker.
1: Ja, zeker weten.
0: Dus de conclusie is eigenlijk, met Mike Riva en zijn muzikale carrière gaat het hartstikke goed.
1: Ja, eigenlijk wel. Zeker weten.
0: En als we dan gaan kijken naar de liedjes die je uitbrengt. Is de sound dan veranderd? Zeker als we zo meteen het gaan hebben over Huisje, Boompje, Beestje.
1: Ja, de sound is wel een tikkeltje aangepast. Het is wel, net als het nummer daarvoor, AI Valerie, was ook al wel een jeugdig nummer. En dat is deze zeker weten ook. Dit is wel, ik vind het zelf tot nu toe de mooiste. Maar jullie mogen zo meteen oordelen.
0: Ja, merk je dan ook dat je mee moet met de

0: flow als je gaat kijken wat collega-artiesten allemaal uitbrengen en doen?
1: Nou ja, in feite niet, denk ik. Want ja, je hoort toch ook nog steeds wel heel veel traditionele nummers die uitgebracht worden. Traditionele teksten en zo. Maar het is meer dat ik daar zelf niet echt meer zo van ben. Ik vind het gewoon leuk om iets te maken wat ook een beetje, wat gewoon echt jeugdig klinkt. Dat ben ik zelf ook nog. Ik ben pas 24.
0: Ja.
1: Dus, ja. En dit nummer heb ik nou voor het eerst ook zelf meegeschreven. Samen met twee andere gasten. Ook van mijn leeftijd. Echt superleuk.
0: Ja, super tof. Gewoon een jong team. Frisse sound. Ja. Dingen soms een beetje op de hak nemen. En ja, misschien het hele leven wel niet al te serieus nemen.
1: Nee, juist.
0: We gaan het zo meteen uitgebreid over dat liedje hebben. Ook Monique Smit, Niet naar huis komt eraan. Eerst hoor je bij Unity NL een liedje van 2025. Ook op naam van Mike Riva. Dit is Dat komt allemaal door jou.

0: Monique Smit, Niet naar huis. En Mike Riva met, wat was nou echt de titel?
1: Dat komt alleen door jou.
0: Dat komt alleen door jou. Ik ga hem zo meteen veranderen, want hij staat hier dus echt gewoon al anderhalf jaar als dat komt alleen door
1: allemaal,
0: jou.
1: Allemaal door jou, volgens mij.
0: Ja. Nou, weet je, ik ga hem zo meteen veranderen. Dan gaat dat voor eens en altijd gewoon helemaal goed komen. Hey Mike, ik ben benieuwd. Huisje, boompje, beestje. Wat komt bij jou als eerste?
1: Dat is een goeie. Voorlopig woon ik nog lekker thuis, hoor.
0: Ja, en als je er dan aan zou moeten denken, eventjes in chronologische volgorde?
1: Ja, dan wel eerst een huisje. Denk het wel.
0: Huisje, dan het beestje erbij.
1: Ja, denk het wel.
0: En dan...
1: Dan het boompje.
0: Een boompje? Ja. Ja. Hey, maar wel lekker. Het is een nieuwe plaat. Geschreven dus met twee gasten van jouw eigen leeftijd.
1: Ja. Ja.
0: Hoe ben je dan op dit idee gekomen?
1: Nou ja, eigenlijk wel grappig. Want het was, ik was eigenlijk gewoon met een vriend van school. Waren we eigenlijk een avondje op stap. En toen was er gewoon een meid binnen. En die daar hadden we eigenlijk altijd al een klein beetje oogcontact mee. En lekker een beetje mee aan het kletsen op een gegeven moment. En ik kwam eigenlijk van het een kwam het ander. Maar ja, je weet hoe dat gaat, hè. Ik heb mijn vriendin hierbij.
0: Oh jee.
1: Dus toen was het eigenlijk zo van... we gaan verder gewoon lekker feesten en we zien het wel weer. En daar is eigenlijk een beetje het nummertje uit ontstaan.
0: Oké.
1: Toen heb ik dat eigenlijk zo verteld ook thuis. En toen zei Fleur eigenlijk van... dan moet je eens kijken dat je daar niet iets over kan schrijven dan. En toen ben ik daar eigenlijk mee begonnen. En... toen ben ik eigenlijk samen met Sam Roosendaal en Jesse Blokdijk. En Sam die woont eigenlijk vlakbij ons. Dus die ken ik eigenlijk al van jongs af aan wel. Alleen verder nooit niet echt meer veel gesproken. Maar die gaat zelf ook echt super goed in de muziek.
0: Ja, dat is niet normaal. Hè? Die schrijft zoveel. Ja. Maar ook echt voor hele grote namen tegenwoordig wordt hij benaderd.
1: Dat is echt bizar. Die schrijft echt zoveel. Ja, dat is echt ongekend. Dus, maar toen heb ik hem dus benaderd. Ik zei, is het niet leuk als we een keertje dan iets gaan schrijven? Nou, en van zo is het balletje eigenlijk gaan rollen. Want de een kwam het andere. En toen zijn we de studio ingedoken. En in een hele korte tijd was het eigenlijk allemaal achter de rug. En daar is nou deze single uitgekomen.
0: Leuk is eigenlijk, het is een hele catchy, vrolijke plaat geworden.
1: Ja, klopt. Ja, en echt een soundje van nu wel. Het is wel echt iets moderns.
0: Dus, wat is dan het grote verschil met bijvoorbeeld het liedje die we net draaiden? Vind jij zelf?
1: Ja, ik vind dit gewoon... Ja, wat ik al zeg, ik vind dit nummer gewoon veel, veel jonger. Gewoon, ik zal niet zeggen dat er het publiek boven de 60 niet naar kan luisteren. Maar je ziet wel dat de jeugd gaat hier wel meer los op, zeg maar. Het is wel,
0: echt voor de feestcafés en voor de dorpspleinen waar op dat moment zo'n grote feesttent staat.
1: Ja, juist. Ja, inderdaad.
0: Maar dus, het is wel gezellig.
1: Ja, nou, dat is ook wel belangrijk, inderdaad.
0: En heb je dan voor jezelf ook een beetje op een rijtje de ene en de andere sound? Wat doet het dan beter qua streams, qua aanvragen, misschien ook wel qua boekingen dat je het merkt?
1: Nou ja, tot nu toe doet mijn allereerste single, die doet het eigenlijk nog het beste. Dat is Laat Me Leven.
0: Ja.
1: Daar ben ik toen gewoon mee gekomen. En dat was ook voor iedereen iets wat niemand eigenlijk zag aankomen. Want ik had van tevoren nooit aangekondigd dat ik ging zingen. Dus dat nummer was er ineens. En
0: dat was een grote verrassing.
1: Ja, juist. En dan, ik woon dan in een dorp in Dongen. En dan, dan gaat dat nogal snel rond, zoiets natuurlijk. Ja. Dus ja, daarom. Die gaat tot nu toe het beste. Maar ik moet zeggen, deze die wordt ook wel echt wel goed gestreamd. Nou al snel. Ja.
0: En in die samenwerking met onder andere Sam Roosendaal, zeg je, daar gaat toch wel een vervolg aan komen? Die klik is er?
1: Ja, dat denk ik wel. We hebben wel, een leuke band opgebouwd, in ieder geval met z'n drieën. En we zeiden eigenlijk allemaal al gelijk van, daar gaat nog wel een keertje weer een vervolg komen. En wellicht wel gewoon gelijk na dit nummer dat we weer een keer de studio in gaan duiken.
0: Ja toch, gewoon een mooie schrijfsessie op touw zetten.
1: Ja, inderdaad.
0: En kijken wat er gaat gebeuren.
1: Juist.
0: Hey, dit liedje, de eerste keer dat je hem deed, was dat ook meteen een soort van, noem het, schot in de roos, dat je dacht van, hé, maar dit werkt meteen, dit is lekker?
1: Ja, eigenlijk wel, want ik zag wel, de jeugd zag ik eigenlijk al gelijk wel gewoon na de tweede keer dat ik het refrein begon te zingen, al lekker meedoen. Dus ja, dat was wel echt, dat is leuk om te zien, zulke dingen.
0: Ja, categorie, het kan zo op een tegeltje.
1: Ja, juist.
0: Het huisje, boompje, beestje. Liedje is te streamen en te downloaden en nu te horen bij Unity.nl, de nieuwste van Mike Riva.
2: Oh, de avond is nog vroeg. Een vreemde stad, een nieuwe kroeg. Ik zag je staan, jij denkt vast, het komt wel goed.

0: noem het een klein beetje de geruststellende woorden van Vincent. Alles komt goed bij Unity NL en huisje, boompje, beestje, Mike Riva. Eigenlijk een beetje de toekomstperspectief, toch?
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Het is de nieuwe single. Weer een beetje verjongd, om het eventjes zo te zeggen. Na het AI-liedje natuurlijk, over Valerie.
1: Ja, klopt. Ja, het is weer gewoon... deze is dan weer inderdaad een klein beetje in de flow mee van het vorige. Maar ook gewoon lekker jeugdig en vlot.
0: En die volgende plaat, gaan we die dit jaar nog krijgen? Of zeg je, dan gaan we echt wel richting bijvoorbeeld de winter 2027?
1: Ja, ik denk allemaal dat het toch wel volgend jaar wordt. Een beetje begin volgend jaar, denk ik, ergens. Ik denk dat het dit jaar niet meer in zit.
0: Hey, we hadden het net over samenwerkingen. Ja. Wie mag jou altijd bellen voor een samenwerking?
1: Dat is een goeie. Ja, ik ben zelf wel een groot fan van Tino Martin. Maar ik geloof niet dat hij mij zomaar gaat bellen.
0: Ja, ligt eraan. Ja, kijk, het kan natuurlijk altijd.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Je kan ook een keer gewoon de stoute schoenen aantrekken en een mega goede demo daar afleveren. En kijken van, misschien zijn ze wel enthousiast.
1: Ja, inderdaad. Dat is inderdaad wel een goeie. Dat zou ik inderdaad nog wel eens kunnen doen.
0: Hey, en een artiest die dan misschien meer in het straatje past, waarvan je zegt, die kans die is dan wel wat groter. Is er iemand op het lijstje bij jou?
1: Nou, ik ben vorig jaar mee geweest met een artiestenreis in Turkije. En daar heb ik eigenlijk Jordi van de Boer leren kennen. Dat is ook wel echt een super toffe gozer.
0: Komt bij jou uit de provincie.
1: Ja, klopt. Ja, die komt uit Bokstol, dat is vlakbij. Dat zou me ook wel super leuk lijken. Ook een jonge gast.
0: Beetje jonge, frisse energie.
1: Ja, juist. Ja, hij is wel een jaar of 10 ouder dan ik, denk ik. Maar ik had er wel een goede klik mee. Ja. Leuke gozer.
0: Ja, dat is wel tof.
1: Ja. Zeker.
0: Dus keertje koffieafspraak maken en kijken van, wat kunnen we gaan doen?
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is wel een goeie.
0: En dan dit jaar, als we gaan kijken naar de boekingen, de dingen die er nog aan gaan komen in de komende 3 maanden?
1: Ja, het meeste is allemaal wel veel privéfeesten en ook wel eens wat tentfeesten dan. Maar echt grote festivals tot nu toe nog niet echt, hoor. Maar wie weet dat het nog wel komt.
0: Ja, maar die tentfeesten zijn altijd goed, toch?
1: Jawel, zeker weten. Die zijn altijd gezellig.
0: Gewoon gas geven en of er nou 1000 man staat of er staat 10.000 man. Ja, dat maakt dan ook niet eens zo heel veel meer uit.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Ja, nee, klopt. Tentfeesten zijn altijd gezellig.
0: Maar dan toch liever de zomer qua tentfeesten en kermissen of meer de winter met meer de binnenfeestjes?
1: Ja, ik vind buiten het wel altijd het gezelligste. Dat is wel, dat heeft ook een ander sfeertje. Als je buiten kan zingen, dat vind ik altijd echt wel tof. Net als met de afgelopen jaren ook een paar bruiloften gehad. En als het dan buiten is, dan vind ik echt wel mooi. Ja.
0: Beetje mooi weer erbij, zonnetje erbij.
1: Ja, inderdaad.
0: Altijd bijzonder. Hey, hoe gaat deze week er voor jou uitzien?
1: Ja, eigenlijk van het weekend weer optreden. En door de week eerst nog even lekker werken. Gewoon 's morgens 4:15 eruit.
0: Jeetje.
1: Ja.
0: Blijf bijzonder.
1: Ja.
0: Zo vroeg.
1: Ja, dat klopt. Maar ik heb geen ekel aan mijn werk, hoor. Dus ik doe het graag.
0: Nee, maar heb je dan nooit in de winter, als het dan echt donker is buiten, je hoort dat het regent en je wekker gaat, dat je denkt, ik zou me het liefst nog 10 keer willen omdraaien?
1: Ja, eigenlijk vooral op maandag.
0: Ja. Ja. Is ook de dag waarop mensen volgens mij het slecht slapen. Van zondag op maandag. Omdat ze weten dat we weer moeten gaan beginnen.
1: Ja, dat geloof ik wel. Nou, dan moet ik zeggen, ik slaap op zich altijd wel goed. Alleen maandag is altijd wel even de dag van...
0: Even opstarten.
1: Ja, juist.
0: Het weekend achter je laten.
1: Ja.
0: En met een soort van weemoed terugdenken aan die leuke feestjes op vrijdag of zaterdagavond.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Maar dan hebben we in ieder geval wel weer iets om over te kletsen.
0: Hey, voor meer Mike, waar ben je allemaal te vinden? En is er dan een platform waarvan je zegt, daar ben ik nu het meest actief op?
1: Nou ja, ik denk eigenlijk dat op Facebook, Instagram en TikTok zijn we eigenlijk alle drie wel heel veel te zien op het moment. Dus, en dat blijven we ook lekker doen. Dus voor gewoon Mike Riva en dan met IE, dat is wel belangrijk om te onthouden.
0: Ja, dat groeit dan gestaag. Merk je dat er iedere keer wel nieuwe volgers bijkomen uit het complete land?
1: Ja, zeker weten. Het is wel, ik merk wel inderdaad naarmate dat wij echt super actief zijn op de socials, dat het wel echt veel scheelt. Ja.
0: Ik ga nog 1 plaat draaien en ik denk, zullen we Laat Mijn Leven doen, jouw eerste?
1: Nou, is helemaal goed, superleuk.
0: Jouw eerste liedje, inmiddels 2 jaar geleden.
1: Ja, het gaat alweer hard.
0: Wat is het grote verschil qua stem? Merk je of hoor je dat zelf? Of?
1: Ja, ik hoor het wel. Het is wel, vind ik zelf, dat het nou, het is tegenwoordig wel verbeterd. En sowieso gewoon met optredens, mijn stemconditie gaat ook gewoon goed vooruit. Dat is voor mijn eigen vooral heel fijn.
0: Ja. We gaan hem draaien. Nou, en ik wens jou een hele goede terugreis.
1: Ja, hartstikke bedankt weer.
0: En heel graag tot de volgende keer.
1: Ja, tot de volgende keer. Komt helemaal goed.
0: Zometeen hier Andy van der Leek in de studio. En dit is Laat Mijn Leven, de eerste officiële...

0: Dans voor mij. Het is een hit uit de top 25 van Unity NL. Team Rush Hour met Wesley Klein en Brace. En daarvoor ook nog Mike Riva met zijn allereerste liedje. Die heet Laat Me Leven. Het is de middagshow van Unity NL. En die van der Leek inmiddels aangeschoven. En die goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag allemaal.
0: En de man die naast dat zanger is ook tegenwoordig een eigen patatzaak heeft.
1: Ja, ook nog erbij, hè. We hebben een druk bestaan.
0: Ja, heb je er een beetje tijd voor? Is dat een beetje te combineren allemaal?
1: Nou, ik doe het samen met mijn broer. Dus op de dagen dat ik niet kan, of in het weekend, in de avond, als ik niet kan, dan vult hij die plek voor me op. Dus dat gaat hartstikke goed zo.
0: Hey, de afgelopen tijd, volgens mij gaat het sowieso goed. En dan heb ik het puur over het zingen. Er is een liedje uitgekomen met John Zoet. Nou, dat liedje gaat best wel viral, toch?
1: Ja, zeker. Hij is nu al mijn meest gestreamde nummer. En we staan eigenlijk in alle grote lijsten op Spotify staan we. En dat gaat onwijs goed. We zijn heel blij met het resultaat tot nu toe.
0: Ja, en de rest van dit jaar dan? Als we gewoon gaan kijken vanaf januari tot waar we nu staan. Wat zijn voor jou de absolute hoogtepunten geweest?
1: Ja, ik denk wel wat er nu met Malibu allemaal een beetje aan de hand is. En dat eigenlijk. Dat is wel op dit moment het hoogste punt van het jaar.
0: Ja, een soort van schot in de roos.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Ja, maar dat zijn wel lekkere dingetjes. Als we sowieso gaan kijken, is het aantal boekingen voor jou toegenomen?
1: Ja, ik merk wel ook gewoon dat je in meerdere plekken terechtkomt in Nederland. Over het algemeen was het een beetje via waar je op dat moment geboekt werd. En tegenwoordig zie je ook gewoon boekingen uit België binnenkomen. Ik heb volgende week zondag in Raalte een boeking. Dus ja, dat is ook hartstikke leuk.
0: Je gaat wat grappig.
1: Wat meer Nederland door.
0: Ja, dus je gaat echt van het oosten in Nederland naar België toe. En heb je al in België gestaan ook?
1: Ja, ik heb daar 2 weken geleden stond ik op een bruiloft in België.
0: Oh, wat grappig. Hoe is dat dan? Is dat dan anders als je dat even gaat vergelijken met een bruiloft, een trouwerij hier in Nederland?
1: Nou ja, je merkt wel dat die mensen... Kijk, ik ken natuurlijk geen Belgische muziek zingen.
0: Ja.
1: Dus je merkt wel dat sommige mensen eigenlijk helemaal nooit van die liedjes hebben gehoord. En die vrouw die mij had geboekt, die was Nederlands, maar die is getrouwd met een Belgische man.
0: Maar vinden ze niet gewoon, want ze verstaan het allemaal natuurlijk. En vinden ze niet gewoon juist al die Nederlandse liedjes mega leuk?
1: Ja, ze vinden het wel leuk, maar je ziet wel dat ze eigenlijk met de nummers hier niet echt meezingen qua wat ik zing.
0: Oké, welke deed het dan het beste bij die Belgische boeking?
1: Moe van de Malibu. Die konden ze
0: uiteraard,
1: wel.
0: Uiteraard, ja. Maar ja, Malibu is natuurlijk ook gewoon een internationaal drankje.
1: Ja, zeker.
0: Heel veel mensen die vinden het of heel erg lekker of hebben het ooit een keer gedronken.
1: Het is mijn lievelingsdrankje, hè?
0: En die was serieus?
1: Ja, zeker, zeker. Daarom zijn we er ook opgekomen.
0: Het is geen grapje geweest, Malibu, altijd bij jou een flesje ergens in huis?
1: Nou ja, ik drink eigenlijk bijna nooit, maar als ik iets drink is het altijd Malibu'sje.
0: Met een beetje cola?
1: Met een beetje cola.
0: Klein dat liedje, dan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Waar is John?
1: John die moest werken.
0: Nee joh.
1: Ja, John moest werken. Ik vond het ook heel jammer. Ik had nog gezegd, we kunnen het misschien verplaatsen, maar... Eigenlijk alle dagen dat jij hier zit, moet hij werken dus.
0: Ja, het is hartstikke druk. Er komt zoveel muziek uit.
1: Ja.
0: Dat is echt ongekend.
1: Ja, ik geloof je.
0: Dus jij moet het even zelf doen?
1: Ik moest het alleen doen vandaag.
0: En John die, misschien als hij luistert nu?
1: Ik denk dat hij wel meeluistert.
0: Doe hem even de groeten.
1: Ja, Johnny, de groeten vriend.
0: Gaan wij zo meteen een lekker flesje Malibu opentrekken?
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: Want dat is de nieuwe single die echt heel erg lekker gaat. Ook Wesley Ponsen komt eraan, Laat Mij Maar Gaan. En deze staat ook op naam van Andy van der Leek. Die hoor je nu bij Unity NL. Dit is Ik Heb De Zomer.

0: Wesley Ponsen, Laat mij maar gaan. En Andy van der Leek en Ik heb de zomer in mijn bol. Ja, die zomer, die moet voor jou nog komen. Want ik begreep dat jij ergens in september op reis gaat.
1: Ja. We gaan lekker op vakantie.
0: Lekker. Wat is de bestemming?
1: Spanje.
0: En dan lekker een beetje op het strand liggen en ook een beetje zingen? Of zeg je, dit is echt vakantie?
1: Nee, gewoon even lekker op een strandje, zwembadje, drankje erbij, Malibu'tje natuurlijk. En lekker elke avond uit eten gaan.
0: Hey, een paar weken geleden is jouw liedje uitgekomen, samen met John Zoet. En dan ben ik wel benieuwd, hoe hebben jullie elkaar muzikaal gevonden?
1: Nou, John is familie van mij. En eigenlijk vanaf jongs af aan zong ik al met John samen. Trok hij me het podium op, want we zongen heel vaak Angels. Ik vond het leuk om te doen en hij vond het ook mega natuurlijk, als jong ventje. En ik ging op schrijverskamp in januari en toen heb ik aan die jongens gevraagd van... Mag John mee? Want ik gun het John ook heel erg. En toen heb John gezegd van ja, dat lijkt me fantastisch. En die jongens die zeiden ook gelijk van dat gaan we gewoon doen. En een weekendje gezelligheid gehad met z'n allen, heel veel leuke platen mogen maken. Waaronder ook Moe van de Malibu. En we wisten eigenlijk al gelijk van, we gaan een plaatje samen opnemen. En de eerste avond kwam die er gelijk uit eigenlijk.
0: Ja, want was het dan vrij snel duidelijk, oké, we gaan een liedje opnemen. Dat moet een duet worden. Maar wisten jullie ook meteen wat voor stijl, waar het over zou moeten gaan en hoe het zou moeten klinken?
1: Nee, eigenlijk helemaal niet. We stonden er helemaal blanco in en we waren met twee producers daar. En die gingen ook samenwerken aan dat nummer. Want constant waren ze apart van elkaar aan het werken. Maar deze wilden we echt met de hele groep maken. Dus die twee producers die waren met de beat bezig. En op dat moment stonden wij een pijltje te gooien met een Malibu'tje in onze hand. En eigenlijk zo is die geboren.
0: Oké, dus toen dachten zij, wacht eventjes, dat drankje. Tegenwoordig heel populair om te zingen over drankjes. Dat is de input van dat liedje geworden.
1: Ja, eigenlijk zo is het eigenlijk wel een beetje gegaan, ja.
0: Ja, echt een hele vrolijke, aanstekelijke plaat. Sterker nog, het is een soort van oorworm. Want als je hem hoort, dan blijft hij ook de hele dag in je hoofd hangen.
1: Ja, mooi hè. Maar dat is de bedoeling toch ook?
0: Jazeker. Want dat liedje gaat ook best wel viral. Onder andere op TikTok is het echt gewoon een hele grote hit. En sterker nog, in de week dat jullie uitkwamen, zaten jullie meteen bij Radio 538.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat was fantastisch. Dat is natuurlijk een droom om daar te mogen staan. En helemaal bij Edwin Evers ook nog eens de 100ste aflevering. Dus we hadden ook nog eens een kijkcijfer te pakken. Dus nee, dat was superleuk.
0: En betekent dat ook allemaal complimenten? Heeft hij bijvoorbeeld nog tips meegegeven aan jullie? Wat er anders, beter, gekker kan? Of zei hij van nou gewoon zo doorgaan?
1: Nou, eigenlijk kwam we binnen en het eerste wat hij zei is... jongens, je wil een hitje te pakken. Hè? Hij zegt, dit zou zomaar een hit kunnen worden. Kijk, het is natuurlijk nog geen hit, maar... Ja. Het heeft wel potentie en of het nu deze zomer is, die is al bijna afgelopen natuurlijk. Of dat hij volgend jaar weer ineens viral gaat. Ik zou zeker wel een TikTokje gaan plaatsen volgend jaar. Je weet het nooit hoe die dan opgepakt wordt.
0: Nou ja, er zijn genoeg voorbeelden. Denk aan Robert van Hemert. Zoet, zout, zuur is eigenlijk pas bijna een jaar later echt die hele grote hit geworden.
1: Ja, klopt. En ik denk ook echt dat dit nummer daar wel potentie voor heeft. Althans, dat hoop ik.
0: Ja, het is een blijvertje in wording.
1: Ja, dat zeker.
0: Betekent dat dan ook dat jullie vaak samen nu op het podium staan? Dat jullie hem ook echt vaak als duet kunnen zingen?
1: Ja, we hebben wel wat boekingen binnengekregen voor ons samen. Ook in oktober, maar dan ben ik toevallig op vakantie. En John die is dan aan het zingen hier in Leiden natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus er zijn wel aanvragen voor ons samen. Ja.
0: Maar ja, het is wel super vet.
1: Ja, tuurlijk. Het is mega. Helemaal leuk om met John te doen. Hij is een hele leuke man. En je kan altijd met hem lachen. Dus...
0: Moe van de Malibu. Hoeveel Malibu'tjes moeten erin voordat jij zegt... Nou, nu val ik echt om en lig ik meteen in bed?
1: Nou, niet zoveel hoor. Ik kan niet zoveel hebben.
0: Als we nou een challenge organiseren. Wie gaat dat winnen? Jij of John?
1: En John.
0: Ja, ik denk met vlag en wimpel.
1: John met vlag en wimpel, 100%.
0: Dat kan bijna niet anders. Hey, en zeg jij, er gaat nog wel een samenwerking aankomen, zeg maar, een vervolg op Moe van de Malibu samen?
1: Tuurlijk, ik denk het wel. Ik sta er wel voor open en John ook. Hij ligt eigenlijk al klaar. We hebben op schrijverskamp nog een singeltje van hem samengemaakt. Maar we hebben ook heel veel nummers voor onszelf. Dus we willen ook wel echt als solo-artiest, zeg maar, heel veel uitbrengen. In plaats van elke keer een duetje. Maar misschien volgend jaar of over 2 jaar. Hij is er op de plank. Dus,
0: En is het dan niet gewoon een leuk idee om de volgende 2 liedjes allebei solo te doen? En dan gewoon volgend jaar zomer te zeggen van... Nou, dan komen we met de opvolger van Moe van de Malibu.
1: Wie weet. We gaan even kijken naar de planning.
0: Even een klein tipje van de sluier. Waar gaat die over?
1: Liefde.
0: Goed. Daar hebben we dus echt helemaal niets aan. Liefde. Ja, daar gaat bijna ieder liedje over. Deze overal te streamen en overal te downloaden. Andy van der Leek en John Zoet samen.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: Ja, en geloof me, vanavond dan zit ik op de bank, Andy, en dan zit ik gewoon dit liedje nog een soort van mee te neurien.
1: Ja, en moet je nagaan als je een flesje Malibu ziet staan in de kast.
0: Ja, dan helemaal.
1: Ja, dan komt hij gelijk.
0: Ik zit te bedenken, volgens mij hebben wij thuis geen Malibu staan.
1: Oh jee. Moet ik er eentje voor je regelen, zeker?
0: Ja, eigenlijk zou je, en ik weet niet, voor mij heb ik je die tip wel meegegeven. Je hebt Joey Nicolai, Tinto de Berano.
1: Ja.
0: Die heeft natuurlijk op die blikjes, die kan je ook gewoon kopen, heeft hij zijn sticker gedaan.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, koop blikjes Malibu.
1: Ja.
0: En plak daar de sticker van jou en John overheen.
1: Ja, wie weet. We hebben wel shirts laten maken, dus Die komen binnenkort op onze social media. Die kunnen mensen winnen. En als we merken dat daar een beetje aandacht naar is, dan... Wie weet zoiets?
0: De officiële merchandise.
1: Ja, nou ja, het wordt niet te koop hoor. Het wordt niet te koop.
0: Nee, gewoon uitdelen bij de optredens of een soort van winwedstrijd.
1: Ja, gewoon kijken of de mensen het leuk vinden om ermee te lopen.
0: Ja, nou weet je, dat liedje gaat heel lekker. Heb je ook een idee hoeveel streams die inmiddels te pakken heeft na een paar weken?
1: We staan nu via Spotify zelf op 235.000, maar die loopt natuurlijk 2 dagen achter.
0: Ja.
1: Dus ik denk rond de 260 zoiets.
0: Lekker.
1: Ja, dat is wel goed.
0: Ja. Is dat dan ook zeg maar de hoogste als we gaan kijken naar de andere liedjes? Waar zijn die op blijven steken tot op heden?
1: Jamie staat uit mijn hoofd op 165 of 170.000. En dan, want ik heb jou niks te zeggen, op 111.000.
0: Ja.
1: En de rest zit allemaal onder de 40, geloof ik, uit mijn hoofd.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus deze stijgt er wel met kop en kont bovenuit. Die gaat er dwars overheen.
0: En voor jouzelf nu dan, als we gewoon even gaan kijken, wat gaat er nu gebeuren?
1: Nee, toevallig kreeg ik gisteren een heel leuk belletje. Maar daar mag ik nog niks over zeggen. Mm-hmm. Weet jij wel ondertussen.
0: Ja.
1: Maar er komen wel wat grotere dingen op mijn pad, zeg maar. Doordat je ook natuurlijk in beeld komt bij bepaalde maatschappijen.
0: Een leuk belletje wat misschien wel wat kan opleveren.
1: Ja, zeker. Wat misschien wel wat moois kan betekenen voor mij in de toekomst.
0: Oké, okay, en wanneer ga je dan met dat leuke belletje om tafel?
1: Volgende week dinsdag.
0: Lekker een kopje koffie drinken?
1: Klein kopje koffie drinken.
0: Jouw wensen neerleggen of gewoon luisteren wat er wordt geboden?
1: Ik ben heel benieuwd wat hun aanbieden, ja.
0: Maar ja, wel super gaaf. Ik bedoel, zo'n liedje kan dan in één keer deuren openen. En wat is dan zeg maar nu de ultieme droom? Want je hebt de druk, optreden, een snackbar.
1: Ja, mijn ultieme droom is gewoon dat ik ervan kan leven. Dat mijn vader ervan kan leven. En dat ik gewoon... Ja, hoe moet je zeggen? Gewoon... Iedere dag kan optreden, zeg maar.
0: Gewoon plezier.
1: Gewoon plezier. Iedere dag optreden. En dat je gewoon samen met je vader, dat is mijn grootste droom. Samen met mijn vader gewoon lekker op pad gaan iedere dag. En je droom doen als werk.
0: Ja, jouw grote steun en toeverlaat. Hij is er eigenlijk altijd bij. Hoe trots is hij op jou, Andy?
1: Ja, super trots. Mijn vader en mijn stiefmoeder hebben dit nummertje ook gesponsord. Dat mag best gezegd worden.
0: Lekker.
1: Voor mij en John. Ja. Dus die kijken ook met superveel trots naar wat er allemaal op dit moment aan het gebeuren is.
0: Maar ja, conclusie is, het gaat gewoon lekker met je.
1: Zeker.
0: En zeg je, ga je nog binnenkort een feestje organiseren? Heb je natuurlijk 2 jaar geleden een keer gedaan.
1: Ja, ik denk het niet.
0: Geen feestjes meer die eraan gaan komen?
1: Nog niet, nee.
0: Nee joh, pijlen gewoon lekker richten op al die boekingen.
1: Ja.
0: En volgende week ergens koffie drinken.
1: Volgende week ergens koffie drinken.
0: En hou me even op de hoogte.
1: Tuurlijk, gaan we doen.
0: Voor meer informatie, waar ben je te vinden?
1: Op mijn social media pagina gewoon. Andy van der Leek, eigenlijk alles vinden. Hoe je me moet boeken. Hoe je me nummertjes kan vinden. Kijk vooral op Spotify, want ik heb allemaal leuke nummertjes. Dus.
0: Ik wens jou een hele fijne avond.
1: Ik jou ook.
0: En morgen veel plezier in de dierentuin.
1: Dankjewel.
0: Andy van der Leek, die hoor je nu bij Unity NL. Zo wil ik wel 100 worden. Ik zit hier.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland blijft afhankelijk van geïmporteerde steenkool, olie en gas en de verduurzaming lijkt vastgelopen. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving in de aanloop naar Prinsjesdag. Met de huidige koers gaat Nederland de klimaatdoelen voor 2030 waarschijnlijk niet halen. Voor de jaren daarna is er een enorme kloof tussen ambities en beleid. Volgens het Planbureau is de politieke wisselvalligheid van de afgelopen jaren de belangrijkste oorzaak dat het misgaat. Kabinetten volgden elkaar snel op en het beleid veranderde. Klimaatminister Van Veldhoven erkent dat het moeilijk wordt om de doelen te halen. Secretaris-generaal van de NAVO Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne. Hij reageerde op de grote Russische aanvallen op Oekraïne dit weekend. Daarbij raakte een Russische drone een locomotief van een passagierstrein tussen Kiev en Warschau. Die reed vlakbij de grensovergang tussen Oekraïne en Polen. Niemand raakte gewond. Een kwart van de ingediende Kamervragen bevat sporen van AI. Dat blijkt uit een analyse van de NOS naar 28.000 vragen. Sommige teksten bleken volledig door kunstmatige intelligentie gegenereerd. Van andere teksten gaat het om een deel. Vorige week bleek uit onderzoek van de Volkskrant dat premier Jetten AI gebruikt voor het schrijven van zijn berichten op sociale media. Een nieuwe campagne met de Amerikaanse actrice Sydney Sweeney leidt tot kritiek. In de reclame voor een gok-app poseert ze half naakt met sportattributen, zoals een rugbybal en een basketbalring. Veel vrouwelijke atleten zijn boos omdat het vrouwelijke sporters zou seksualiseren. Dan het weer vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst bewolking. Vooral in de middag wordt het zonnig. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog 80 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden. 10 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Den Haag-Zuid. Dan naar de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Rotterdam-Overschiet. 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging de andere kant op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. En verderop nog eens een kwartier op onthoud bij Rotterdam-Delfshaven op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Op de N470 Zoetermeer-Delft. Bij industriegebied de Boezem 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Peursen. In zwembad Haasbroek in Zoeterwoude is gisteren het zwemseizoen traditioneel afgesloten. Dat gebeurde met een hondenplons. Op de laatste dag van het zwemseizoen mogen alle viervoeters van Zoeterwoude en omstreken met hun baasje mee het water in. Een traditie die inmiddels kan rekenen op een flinke groep hondeneigenaren die samen met hun dier een laatste duik in het water nemen om het seizoen af te sluiten. In de Leidse Merenwijk is zaterdag een groot wijkfeest. Alle bewoners zijn in de middag welkom in de speeltuin aan het Valkenpad. Daar is live muziek, hapjes uit verschillende windstreken en vooral speelplezier voor de kinderen. Ook wethouder Abdelhak Tjermoumi, die zelf in de wijk woont, is aanwezig. Dit allemaal om te vieren dat de Merenwijk 55 jaar oud geworden is. En inwoners van Leiderdorp die kunnen zaterdag weer terecht bij het inloopspreekuur van het CDA. De lokale fractie gaat iedereen met vragen, ideeën of klachten te woord staan. Raadsleden doen hun best om alle vragen te beantwoorden of kwesties mee te nemen naar de gemeenteraadsvergadering. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Ook morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio is het avondspits erop. Nog 5 minuten vertraging bij knooppunt Prins Klausplein. Als je aankomt rijden over de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, kom je vanaf knooppunt Hoogvliet in een korte file. En 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam-Delfshaven. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje vanochtend in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. De oorzaak van de crash is nog onbekend. Het vliegtuigje zou op de grens van Brabant en Limburg van koers zijn veranderd. Daarna zouden er scherpe bochten zijn gemaakt en is het toestel neergestort. De Onderzoeksraad voor Veiligheid is op de plaats van het ongeluk. Vanuit Europa en de NAVO zijn er veel zorgen over een escalatie in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Afgelopen weekend waren er opnieuw grote Russische drone-aanvallen. Eén drone raakte een passagierstrein in de grensregio met Polen. NAVO-chef Rutte zegt dat Rusland steeds roekelozer wordt in de oorlog met Oekraïne.
2: En dat heeft alles te maken met elektrisch rijden. Ook wel een beetje met over de grens tanken. Daardoor wordt de uitstoot een beetje kunstmatig, gaat het omlaag. Maar we zijn ook veel meer elektrisch gaan rijden. Ook bijvoorbeeld in vrachtwagens. En ja, dat scheelt wel.
1: Bij de droneaanval op de trein raakte niemand gewond. In Ghana zijn drie drugscriminelen opgepakt die mogelijk banden hebben met Jos L., ook wel Bolle Jos genoemd. De arrestaties volgen op een onderschepte vrucht cocaïne in Frankrijk. Eerder was ook al een man in Dordrecht aangehouden. Justitieminister Van Wil prijst de actie van de Ghanese autoriteiten en zegt dat de internationale drugshandel weer een slag is toegebracht. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens van mei tot september. In juli komt de band naar Nederland en zijn er twee optredens in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook wolkenvelden. Blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst bewolking in het noorden en westen. Vooral in de middag veel zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur af.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. In zwembad Haasbroek in Zoeterwoude is gisteren het zwemseizoen traditioneel afgesloten. Dat gebeurde met een hondenplons. Op de laatste dag van het zwemseizoen mogen alle viervoeters van Zoeterwoude en omstreken met hun baasje mee het water in. Een traditie die inmiddels kan rekenen op een flinke groep hondeneigenaren die samen met hun dier een laatste duik in het water nemen om het seizoen af te sluiten. In de Leidse Merenwijk is zaterdag een groot wijkfeest. Alle bewoners zijn in de middag welkom in de speeltuin aan het Valkenpad. Daar is live muziek, hapjes uit verschillende windstreken en vooral speelplezier voor de kinderen. Ook wethouder Abdelhak Djermoumi, die zelf in de wijk woont, is aanwezig. Dit allemaal om te vieren dat de Merenwijk 55 jaar oud geworden is. En inwoners van Leiderdorp die kunnen zaterdag weer terecht bij het inloopspreekuur van het CDA. De lokale fractie gaat iedereen met vragen, ideeën of klachten te woord staan. Raadsleden doen hun best om alle vragen te beantwoorden of kwesties mee te nemen naar de gemeenteraadsvergadering. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 16 graden. Ook morgen is de hele dag droog. De zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 24 graden.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ben jij ondernemer in Leiden? Het ondernemersloket van de gemeente Leiden is verhuisd en vind je vanaf nu in het stadhuis aan het Stadhuisplein. Je kunt om de week op woensdagochtend terecht met vragen over vergunningen, subsidies, duurzaam ondernemen en de groei van jouw bedrijf. Kijk voor meer informatie op leiden.nl/ondernemersloket.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende schaatsseizoen niet in actie. De 27-jarige Leerdam zegt dat ze tijdelijk afstand neemt van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Begin dit jaar won ze op de Olympische Winterspelen goud op de 1000 meter en zilver op de 500 meter. Leerdam zegt dat ze zich nu onder meer gaat richten op het maken van video's voor sociale media. Ze zegt ook dat ze meerdere projecten heeft lopen. Het is nog onduidelijk of de slachtoffers van een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland Nederlanders zijn. Het toestel steeg op in Hilversum en stortte later neer, vlak over de grens bij Roermond. De drie inzittenden zijn omgekomen. Verslaggever Marjolein Hogervorst.
3: De piloot zou verteld hebben dat hij last had van slecht weer. Dat is alles wat we weten. Verder zien we op radarbeelden dat het vliegtuig hier net over de grens in Roermond ineens hoogte verliest, waarna het in dit weiland is neergestort.
2: De onderzoeksraad voor veiligheid is op de plaats van het ongeluk. De politie heeft een man van 19 aangehouden die wordt verdacht van aanranding en mishandeling. De afgelopen tijd zijn er in Delft meerdere vrouwen van hun fiets getrokken en soms ook misbruikt. Ook die zaken worden meegenomen in het onderzoek, zegt de politie.
4: Dat is ook een van de onderzoeksvragen. Daar zijn we op dit moment hard mee bezig. Wat heeft zich daar die afgelopen maanden plaatsgevonden en wie heeft dat gedaan? Is dat deze verdachte van 19 jaar uit Delft of zou er sprake zijn van meerdere verdachten?
2: Gisteren deed burgemeester Pechtold van Delft een oproep aan vrouwen om de komende tijd niet alleen te fietsen. De Britse band Oasis heeft voor volgend jaar een grote internationale tour aangekondigd. In totaal zijn er 28 optredens, waarvan 2 in Nederland in juli volgend jaar. De band van de broers Noel en Liam Gallagher werd in 1991 opgericht. Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL op DAB+. Duin en Bollestreek. Je zingt ze mee.
1: Ik keek jou.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Tegen 4 verdachten zijn celstraffen tot 6 jaar geëist in een groot onderzoek naar een internationaal netwerk dat Thaise vrouwen seksueel uitbuiten. Volgens het OM tekenden de vrouwen bij wervingsbureaus een zogenoemd contract voor visum en vervoer naar Nederland. In werkelijkheid werden ze opgezadeld met hoge schulden die moesten worden afbetaald. Er staan nog 13 verdachten terecht in de zaak. Omwonenden en milieuorganisaties zijn niet gerust op de kabinetsplannen voor Schiphol. De Raad van State maakte vandaag bekend geen fundamentele bezwaren te hebben tegen het toestaan van 478.000 vluchten. Al blijft onduidelijk wat er gebeurt als normen worden overschreden, tot teleurstelling van omwonenden.
2: Als je kijkt naar het advies dat de Raad van State heeft gegeven, dan zetten ze grote vraagtekens bij die groei. En als je dan ook kijkt naar de gezondheid van de omwonenden, want daar zou het uiteindelijk ook eens een keer om moeten gaan, dan wordt die in dit besluit gewoon niet meegenomen.
1: Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij overleed zaterdagavond na een aanhouding door de politie. En zijn overlijden maakt veel los, zegt Rijnmond-verslaggever Tenny Tenzer.
3: Er is natuurlijk veel verdriet, ongeloof, maar ook woede. En dat zie je op de muren staan. Ze hebben bijvoorbeeld op de plek waar het is gebeurd, ik weet niet of het mag zeggen, maar fuck de politie staat er op de muur. Op de plek waar het ook gebeurde zijn bloemen neergelegd.
1: Dan het weer, vanavond en vannacht opklaringen. Morgen vooral in de middag zonnig. Het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was maar weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar een maand.

0: gek.
1: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het herstel van een oliepijpleiding in Saoedi-Arabië duurt nog weken. De leiding is een belangrijk alternatief voor de staat van Hormuz en werd vrijdag geraakt bij een droneaanval. Volgens Saoedi-Arabië zitten milities in Irak, die worden gesteund door Iran, achter de aanval op de oliepijpleiding. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan Belgische drugsbaron Floor Pressers. Die kreeg de hoogst mogelijke strafeis, zegt deze journalist van de VRT.
3: 20 jaar voor Floor Bressers en 15 jaar voor zijn rechterhand, de Braziliaan Sergio Roberto de Carvalho. Ze moeten zo lang mogelijk opgesloten worden, want er kleeft bloed aan hun handen en al jaren zijn ze mensen met hun coke aan het vergiftigen, klonk het fors.
2: Advocaat Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. Schaatster Jutta Leerdam komt het komende seizoen niet in actie. Ze neemt tijdelijk afstand van de sport, maar zegt erbij dat het geen definitief afscheid is. Voor de schaatswereld was het geen verrassing, zegt oud-schaatser Mark Tuitert.
4: Dit zat er zeker wel aan te komen. Eigenlijk was het wel iedereen wel had verwacht. Misschien hadden we wel verwacht dat ze zelfs de bakens verzet, dat ze helemaal met schaatsen stopt. Maar dat durft ze nog niet aan en daar zijn wij natuurlijk stiekem wel blij mee.
2: Leerdam zegt zich onder meer te gaan richten op het maken van video's voor sociale media. Vannacht wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven en als dat minder wordt is dat een teken van stress. Dan het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het blijft op de meeste plaatsen droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon, het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Zuidwest-Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het vliegtuigje was vanochtend vertrokken uit Hilversum en stortte net over de grens bij Roermond neer. De oorzaak van de crash is nog onbekend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de crash. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen, zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft niet gereageerd. In Rotterdam hebben honderden mensen vanavond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. De 51-jarige Alfredo Gulu werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie hard tegen de grond gedrukt, waarna hij overleed. Wijkbewoners spreken van excessief politiegeweld. De Rijksrecherche onderzoekt wat er is gebeurd. In België is 5 jaar cel geëist tegen de Nederlandse strafrechtadvocaat Cem Polat. Hij wordt verdacht van het doorspelen van vertrouwelijke informatie aan een Belgische drugsbaron. Polat zegt dat hij niets verkeerd heeft gedaan en dat hij erop vertrouwt dat hij wordt vrijgesproken. De Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend om zijn extravagante ontwerpen vol glitters voor onder andere Cher, Diana Ross, Dolly Parton, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar en won 9 keer een Emmy voor zijn kostuumontwerpen. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer, vannacht wolkenvelden, ook opklaringen en overwegend droog. Morgen in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Kijk ik die van jou.
1: Dit is deze week de European Single Track. Monique Smit en Guido van der Graaf. Beter af alleen. Nieuwe muziek hoor je bij European.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De stille tocht voor de man uit Rotterdam die zaterdag overleed na een arrestatie is onrustig geëindigd. Deelnemers die trokken naar het politiebureau Zuidplein, dat werd bekogeld en er werden leuzen geklad en een vuurtje gesticht. Toen de meiers naar buiten kwamen, werden ze bekogeld. Eén persoon is opgepakt. Bij de stille tocht voor Alfredo Gulu van 51 waren een paar honderd man. Hij werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike. Hij verzette zich en werd tegen de grond gedrukt, werd onwel en overleed. Hij was op de babyshower voor zijn ongeboren kind en was even op de fiets weggegaan om medicijnen te halen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. Het zijn twee mannen en een vrouw. Ze komen uit Zuidwest-Friesland en Amsterdam. Het vliegtuigje was opgestegen vanuit Hilversum en crashte net over de grens bij Roermond. De OVV doet onderzoek naar de oorzaak. Rusland en Oekraïne gaan elkaars energievoorzieningen niet meer aanvallen. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. De Oekraïnse president Zelensky zegt dat Oekraïne wel wil stoppen met aanvallen op energiedoelen, maar alleen als Rusland dat ook doet. En hij is er niet van overtuigd dat Rusland dat zal doen. Moskou heeft nog niet gereageerd op de boodschap van Trump. En de Amerikaanse mode- en kostuumontwerper Bob Mackie is overleden. Hij stond bekend als om zijn extravagante ontwerpen vol met glitters voor onder andere Cher, Tina Turner, Diana Ross, Dolly Parton en Madonna. Hij kleedde ook jongere sterren als Sabrina Carpenter, Taylor Swift en Pink. Mackie werd 3 keer genomineerd voor een Oscar voor beste kostuumontwerp en hij won 9 keer een Emmy Award voor kostuumontwerp. Bob Mackie was 87 jaar. Het weer nog. Vannacht wolkenvelden, ook opklaringen, overwegend droog. Morgen in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Rotterdam hebben honderden mensen gisteravond meegelopen in een stille tocht voor de man die zaterdag overleed bij zijn arrestatie. Alfredo Gulu van 51 werd aangehouden na een melding over een gestolen fatbike en werd door de politie tegen de grond gedrukt waarna hij overleed. De stille tocht eindigde onrustig. Mensen liepen naar het politiebureau en de ME moest in actie komen. Eén iemand is opgepakt. De drie doden bij het ongeluk met het vliegtuigje in Duitsland zijn allemaal Nederlanders. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft twee onderzoekers gestuurd. De VS en China vinden de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen maar bangmakerij. Zaterdag stelden de topmannen dat de sector te snel groeit om de veiligheid te kunnen waarborgen. Zo zou AI uit zichzelf cyberaanvallen kunnen uitvoeren. De Amerikaanse president Trump die stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint. Peking benadrukt wel dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week ontmoeten de presidenten Trump en Xi elkaar. In Indonesië wordt nog altijd gezocht naar overlevenden van de gezonken veerboot. Tientallen schepen van het leger en de politie doen mee. Er zijn nog meer dan 100 vermisten. Het schip kwam eergisteren in de problemen op de route van Java naar Borneo. Op alle mogelijke manieren wordt er gezocht naar de slachtoffers. Volgens de kapitein waren de golven van wel 3 meter hoog. De boot zou overvol zijn geweest, iets wat vaker voorkomt in Indonesië. Het weer, vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. En gisteravond was een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. Eén persoon is opgepakt. De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. De missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. De planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.